0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is een schimmelinfectie ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben, maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen om goed zaken te kunnen doen met de VS hebben heel wat bedrijven gedoneerd. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten lichtgewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Radio Oost-West, weerbericht. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
2: De nacht van Oost-West.

0: De Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een mogelijke brand gemeld bij het bedrijf Vulcoprin. Blussers van Tielt en Pittem kwamen ter plaatse, maar erg veel hoefde er niet te gebeuren. Een medewerker van het bedrijf had alarm geslagen toen hij merkte dat een van de ovens maar bleef verhitten en rook verspreidde. De oorzaak was een technisch mankement. Opschudding zaterdagavond even voor 6 uur in de Kerkstraat in Oost-Rozebeke. Heel wat brandweerwagens kwamen aan en dat aan een appartementsgebouw waar een beginnende brand was gemeld. Eigenlijk was er niet veel aan de hand. Een dame die op de tweede verdieping woont had alarm geslagen omdat er rook ontstond in haar oven in de keuken van haar flat. Daardoor werd plots haar rookmelder geactiveerd. De oven werd weggehaald en de stekker werd uitgetrokken. De rookontwikkeling was zo miniem dat de flat zelfs niet moest geventileerd worden. In de Pittemse deelgemeente Eegem is de bliksem ingeslagen in een nieuwbouwwoning langs de Molenstraat. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel vrij groot. De brandweer was snel ter plaatse, aangezien ze zich aan het voorbereiden waren in de kazerne voor de open deurdag. In de Fazantendreef in Wingene heeft een huis in aanbouw grote schade opgelopen toen de bliksem insloeg op de nok van het dak. Er ontstond ook brand. De eigenaars die nog niet in de woning zijn ingetrokken waren dan ook erg onder de indruk. Op het moment van de blikseminslag was er niemand aanwezig. De impact was groot, er ontstond brand, maar de brandweer had die snel onder controle. Om zeker te zijn dat er niets meer nasmeulde, moest men wel een deel van de dakpannen wegnemen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
4: De nacht van Oost-West.

straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder dan

Zijn vrienden kennen hem niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land, die oude

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Er is een schimmelinfectie ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben, maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen om goed zaken te kunnen doen met de VS hebben heel wat bedrijven gedoneerd.

0: De dode tol na twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten lichtgewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de twee landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Radio Oost-West, meer bericht. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: komt vlugger dan verwacht. Ik was nog mijn drie hoofdpunten van deze teletijdmachine aan het lezen. Dit zijn ze in de geschiedenis van de kranten en de journaals van 29 juni. Het huwelijk van Marilyn Monroe, de allereerste smartphone zonder druktoetsen en het allerlaatste belspel op tv. Vandaag, 70 jaar geleden, in 1956 treedt Marilyn Monroe in het huwelijk met auteur en schrijver Arthur Miller, die we onder meer kennen van het theaterstuk Dood van een handelsreiziger. Na 4,5 jaar, in 1961, was de liefde tussen de twee al voorbij. Het was haar derde en laatste huwelijk. Marilyn Monroe hoopte door het huwelijk op serieuze acteerrollen, maar door haar alcoholverslaving en het slikken van medicijnen lukte dat niet echt. In Amerika komt de eerste iPhone op de markt in 2007. Bij ons duurde dit nog tot in het najaar. Het was de allereerste smartphone zonder druktoetsen, met een touchscreen dus. Er waren twee versies, een iPhone van $500 en een iPhone van $600. De aankoop was een verplichte koppelverkoop met een telefoonabonnement van minstens $60. Al na 2 maanden haalde Apple de goedkoopste versie uit de handel. De duurste versie daalde tot bijna de helft van de prijs en werd dus nog goedkoper dan de uit de handel genomen goedkopere versie. Die eerste kopers kregen ter compensatie van Apple toch een cadeaubon van $100. In 2008 is het allerlaatste belspel op VT4 en 5TV te zien. Een belspel was een spel op tv of radio waarbij de deelnemers konden telefoneren of berichtjes sturen met hun antwoord op een vraag waarmee ze dan een prijs konden winnen. Vandaag, 15 jaar geleden in 2008, is het allerlaatste belspel te zien nadat bleek hoe corrupt de belspellen wel waren. Bellers werden bewust minutenlang in een dure wachtrij gehouden om de teller te laten lopen. Pas na een aantal duizenden euro's aan binnenkomende telefoontjes werd 1 willekeurige beller door de computer doorgeschakeld naar de studio. In 2025 winnen de Belgian Cats voor de 2e keer het Europees kampioenschap basketbal. In de finale tegen Spanje maakten ze in de slotminuten een achterstand van 12 punten goed. Lange tijd zag het er nogthans erg somber uit voor de Cats. Spanje leidde aan de rust en sloeg in het 4e kwart zelfs een kloof van 10 punten. Dankzij 3-punters van Kiara Linskens en topschutter Julie Allemand en een beslissende steal van Antonia De Lare trok België met 65-67 aan het langste eind. In 1613 brandt het Globe Theatre in Londen volledig uit. Waarschijnlijk was een kanonschot tijdens de opvoering van Hendrik de VIII de oorzaak. Het beroemde theater was immers van hout gemaakt met een rieten dak. In het Globe Theatre gingen de meeste voorstellingen van Shakespeare in première. In 1997 kwam dan een kopie van het oorspronkelijke theater en zo kennen we het nu nog altijd. Er zijn 1500 zitjes, wat wel de helft minder is dan 400 jaar eerder. Dat komt door de veiligheidsvoorschriften. Tot slot zorgen 2 tornado's voor ernstige schade in de streek van Moeskroen en Eeklo in 1936, vandaag 90 jaar geleden. Morgen is het precies 5 jaar geleden, in 2021, dat de Amerikaanse komiek en acteur Bill Cosby vrij is. Hij zat een gevangenisstraf uit voor seksueel misbruik bij meerdere vrouwen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte zaterdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een mogelijke brand gemeld bij het bedrijf Vulcoprin. Blussers van Tielt en Pittem kwamen ter plaatse, maar erg veel hoefde er niet te gebeuren. Een medewerker van het bedrijf had alarm geslagen toen hij merkte dat een van de ovens maar bleef verhitten en rook verspreidde. De oorzaak was een technisch mankement. Opschudding zaterdagavond even voor 6 uur in de Kerkstraat in Oost-Rozebeke. Heel wat brandweerwagens kwamen aan en dat aan een appartementsgebouw waar een beginnende brand was gemeld. Eigenlijk was er niet veel aan de hand. Een dame die op de tweede verdieping woont had alarm geslagen omdat er rook ontstond in haar oven in de keuken van haar flat. Daardoor werd plots haar rookmelder geactiveerd. De oven werd weggehaald en de stekker werd uitgetrokken. De rookontwikkeling was zo miniem dat de flat zelfs niet moest geventileerd worden. In de Pittemse deelgemeente Eegem is de bliksem ingeslagen in een nieuwbouwwoning langs de Molenstraat. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel vrij groot. De brandweer was snel ter plaatse, aangezien ze zich aan het voorbereiden waren in de kazerne voor de open deurdag. In de Fazantendreef in Wingene heeft een huis in aanbouw grote schade opgelopen toen de bliksem insloeg op de nok van het dak. Er ontstond ook brand. De eigenaars die nog niet in de woning zijn ingetrokken waren dan ook erg onder de indruk. Op het moment van de blikseminslag was er niemand aanwezig. De impact was groot, er ontstond brand, maar de brandweer had die snel onder controle. Om zeker te zijn dat er niets meer nasmeulde, moest men wel een deel van de dakpannen wegnemen. En tot zover.

0: Dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
4: De nacht van Oost-West.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Er is een schimmelinfectie ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben. Maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen om goed zaken te kunnen doen met de VS hebben heel wat bedrijven gedoneerd. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten licht gewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Radio Oost-West, meer bericht. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
1: Radio Oost-West.
3: De Wak.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: Nieuws. Er is een schimmelinfectie ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben, maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen om goed zaken te kunnen doen met de VS hebben heel wat bedrijven gedoneerd. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten lichtgewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Radio Oost-West, weerbericht. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.
1: De Wakkere Wekker.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. Drie dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Ik luister regionaal.
4: Radio Oostwest.
5: Oostwest.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11 uur begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een kleine 10 jaar verder. Ze moeten er in Brussel vooral voor zorgen dat hun efficiëntieoefening niet voor medische gevaren zorgt. Zo reageerde burgemeester Rutger de Reu van Deinze. Net zoals de voorbije jaren zet de Grabbelpas zich tijdens de zomervakantie in voor de speelpleinwerkingen. Daardoor vinden er geen Grabbelpasactiviteiten plaats tijdens de zomervakantie, maar organiseert de jeugddienst meerdere leuke activiteiten op ieder speelplein. De kinderen mogen zich onder meer verwachten aan een buikglijbaan, een reuzentwister, een speelbus, een mobiele pannakooi en een gezamenlijke uitstap naar Technopolis op vrijdag 17 juli. Een kaakbreuk en een hersenbloeding. Dat hield de ex-partner van een 29-jarige man uit Waregem eraan over nadat ze vorige zomer tijdens een ruzie enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visit Tielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Welkom.
1: Radio Oost-West.
2: Bij Radio Oost-West.
0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11 uur begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een kleine 10 jaar verder. Ze moeten er in Brussel vooral voor zorgen dat hun efficiëntieoefening niet voor medische gevaren zorgt. Zo reageerde burgemeester Rutger de Reu van Deinze. Net zoals de voorbije jaren zet de Grabbelpas zich tijdens de zomervakantie in voor de speelpleinwerkingen. Daardoor vinden er geen Grabbelpasactiviteiten plaats tijdens de zomervakantie, maar organiseert de jeugddienst meerdere leuke activiteiten op ieder speelplein. De kinderen mogen zich onder meer verwachten aan een buikglijbaan, een reuzentwister, een speelbus, een mobiele pannakooi en een gezamenlijke uitstap naar Technopolis op vrijdag 17 juli. Een kaakbreuk en een hersenbloeding. Dat hield de ex-partner van een 29-jarige man uit Waregem eraan over nadat ze vorige zomer tijdens een ruzie enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen
1: is dit Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas, bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar daar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt nog. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die dus nu opduikt in uitgerekend een ziekenhuis. De schimmelinfectie, kijk daar gaan we, is voor gezonde mensen eigenlijk ongevaarlijk. Maar voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is het verjaardagsfeest van Bill White gehouden naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de VS. Volgens de ambassadeur tekenden 8.850 mensen present. Ja, spetterend vuurwerk was er, drones die de vlag vormden van de VS. Een uit de kluiten gewassen taart, die was er natuurlijk ook. En premier Bart De Wever, die ook het woord nam. Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, was aanwezig. Ja, en tal van andere prominenten. Dat er daar met geld gegooid is, is ook wel duidelijk. Het hele feestje kostte 5 miljoen. Naar het WK voetbal dan. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in toegevoegde tijd. En dat betekent dat Canada de 8e finales speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
2: Afwisselend wolken en opklaringen, minima 17 graden. Hier en daar een onweersbui, maar overwegend droog. Het blijft dus ook zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En maxima steeds tussen 26 en 27 graden.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11 uur begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een kleine 10 jaar verder. Ze moeten er in Brussel vooral voor zorgen dat hun efficiëntieoefening niet voor medische gevaren zorgt. Zo reageerde burgemeester Rutger de Reu van Deinze. Net zoals de voorbije jaren zet de Grabbelpas zich tijdens de zomervakantie in voor de speelpleinwerkingen. Daardoor vinden er geen Grabbelpasactiviteiten plaats tijdens de zomervakantie, maar organiseert de jeugddienst meerdere leuke activiteiten op ieder speelplein. De kinderen mogen zich onder meer verwachten aan een buikglijbaan, een reuzentwister, een speelbus, een mobiele pannakooi en een gezamenlijke uitstap naar Technopolis op vrijdag 17 juli. Een kaakbreuk en een hersenbloeding. Dat hield de ex-partner van een 29-jarige man uit Waregem eraan over nadat ze vorige zomer tijdens een ruzie enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.

0: voor het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.
2: Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Heel mooie muziek.

0: komt vlugger dan verwacht. Ik was nog mijn drie hoofdpunten van deze teletijdmachine aan het lezen. Dit zijn ze, de geschiedenis van de kranten en de journaals van 29 juni. Het huwelijk van Marilyn Monroe, de allereerste smartphone zonder druktoetsen en het allerlaatste belspel op tv. Vandaag, 70 jaar geleden, in 1956 treedt Marilyn Monroe in het huwelijk met auteur en schrijver Arthur Miller, die we onder meer kennen van het theaterstuk Dood van een handelsreiziger. Na 4,5 jaar, in 1961, was de liefde tussen de twee al voorbij. Het was haar derde en laatste huwelijk. Marilyn Monroe hoopte door het huwelijk op serieuze acteerrollen, maar door haar alcoholverslaving en het slikken van medicijnen lukte dat niet echt. In Amerika komt de eerste iPhone op de markt in 2007. Bij ons duurde dit nog tot in het najaar. Het was de allereerste smartphone zonder druktoetsen, met een touchscreen dus. Er waren twee versies, een iPhone van $500 en een iPhone van $600. De aankoop was een verplichte koppelverkoop met een telefoonabonnement van minstens $60. Al na 2 maanden haalde Apple de goedkoopste versie uit de handel. De duurste versie daalde tot bijna de helft van de prijs en werd dus nog goedkoper dan de uit de handel genomen goedkopere versie. Die eerste kopers kregen ter compensatie van Apple toch een cadeaubon van $100. In 2008 is het allerlaatste belspel op VT4 en 5TV te zien. Een belspel was een spel op tv of radio waarbij de deelnemers konden telefoneren of berichtjes sturen met hun antwoord op een vraag waarmee ze dan een prijs konden winnen. Vandaag, 15 jaar geleden in 2008, is het allerlaatste belspel te zien nadat bleek hoe corrupt de belspellen wel waren. Bellers werden bewust minutenlang in een dure wachtrij gehouden om de teller te laten lopen. Pas na een aantal duizenden euro's aan binnenkomende telefoontjes werd 1 willekeurige beller door de computer doorgeschakeld naar de studio. In 2025 winnen de Belgian Cats voor de 2e keer het Europees kampioenschap basketbal. In de finale tegen Spanje maakten ze in de slotminuten een achterstand van 12 punten goed. Lange tijd zag het er nogthans erg somber uit voor de Cats. Spanje leidde aan de rust en sloeg in het 4e kwart zelfs een kloof van 10 punten. Dankzij 3-punters van Kiara Linskens en topschutter Julie Allemand en een beslissende steal van Antonia De Lare trok België met 65-67 aan het langste eind. In 1613 brandt het Globe Theatre in Londen volledig uit. Waarschijnlijk was een kanonschot tijdens de opvoering van Hendrik de VIII de oorzaak. Het beroemde theater was immers van hout gemaakt met een rieten dak. In het Globe Theatre gingen de meeste voorstellingen van Shakespeare in première. In 1997 kwam dan een kopie van het oorspronkelijke theater en zo kennen we het nu nog altijd. Er zijn 1500 zitjes, wat wel de helft minder is dan 400 jaar eerder. Dat komt door de veiligheidsvoorschriften. Tot slot zorgen 2 tornado's voor ernstige schade in de streek van Moeskroen en Eeklo in 1936, vandaag 90 jaar geleden. Morgen is het precies 5 jaar geleden, in 2021, dat de Amerikaanse komiek en acteur Bill Cosby vrij is. Hij zat een gevangenisstraf uit voor seksueel misbruik bij meerdere vrouwen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: schitterend vuurwerk was er. Drones, die de vlag vormden van de VS. Een uit de kluiten gewassen taart, die was er natuurlijk ook. En premier Bart De Wever, die ook het woord nam. Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, was aanwezig. Ja, en tal van andere prominente. Dat er daar met geld gegooid is, is ook wel duidelijk. Het hele feestje kostte 5 miljoen. Naar het WK voetbal dan. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in toegevoegde tijd. En dat betekent dat Canada de achtste finales speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. Radio Oost-West, meer bericht. Afwisselend wolken en opklaringen, minima 17 graden. Hier en daar een onweersbui, maar overwegend droog. Het blijft dus ook zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En maxima steeds tussen 26 en 27 graden.
1: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
2: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
3: Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennert en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
4: Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West.
5: Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.
4: Radio Oostwest.
3: Altijd weer de mooiste muziek.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11 uur begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een klein

0: enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken, 27 graden. Tot morgen zon en wolken, zo goed als droog bij 26 graden.
3: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Welkom
3: Radio Oost-West.
1: Bij Radio Oost-West.

0: Goedemiddag. Radio Oost-West
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11 uur begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een kleine 10 jaar verder. Ze moeten er in Brussel vooral voor zorgen dat hun efficiëntieoefening niet voor medische gevaren zorgt. Zo reageerde burgemeester Rutger de Reu van Deinze. Net zoals de voorbije jaren zet de Grabbelpas zich tijdens de zomervakantie in voor de speelpleinwerkingen. Daardoor vinden er geen Grabbelpasactiviteiten plaats tijdens de zomervakantie, maar organiseert de jeugddienst meerdere leuke activiteiten op ieder speelplein. De kinderen mogen zich onder meer verwachten aan een buikglijbaan, een reuzentwister, een speelbus, een mobiele pannakooi en een gezamenlijke uitstap naar Technopolis op vrijdag 17 juli. Een kaakbreuk en een hersenbloeding. Dat hield de ex-partner van een 29-jarige man uit Waregem eraan over nadat ze vorige zomer tijdens een ruzie enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Eerst vrij zonnig, later wat stapelwolken, 27 graden. Tot morgen zon en wolken, zo goed als droog bij 26 graden.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Het vertrouwenscentrum in Vlaanderen ontving vorig jaar ruim 7600 meldingen over bijna 11400 kinderen. Dat zijn er 450 meer dan in 2024. Minister Genet trekt 1,5 miljoen euro extra uit voor snellere hulp. Hulp zoeken kan via het gratis nummer 1712. De politie onderzoekt twee schietpartijen in de Kurigemwijk in Brussel van gisteravond. Twee mogelijke slachtoffers stapten zelf naar de politie. Er zijn nog geen daders gevat. De foteconomie blokkeerde dit jaar al bijna 1000 verdachte websites, zoals bijvoorbeeld nepwinkels. Minister Rob Beenders van Consumentenbescherming voert de controles op. Al 300.000 mensen zagen een waarschuwingspagina. In Willebroek is een dronken bestuurder met een levenslang rijverbod gevat gisteravond, na een vluchtmisdrijf bij een ongeval met materiële schade. Volgens een Amerikaans ambtenaar zitten de gesprekken voor een definitief vredesakkoord in het Midden-Oosten op schema, ondanks wederzijdse aanvallen afgelopen weekend. Tennisser Zizou Berghs stijgt na winst in Eastbourne naar de 37e plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. Jannik Sinner blijft de nummer 1. Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag zonnig en droog, 27 graden. De komende dagen blijft het rond 4 à 25 graden met zon, wolken en lokale buien.

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Welkom bij Radio Oostwest.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468-1777-20.
1: 0468-1777-20.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 2:00.
3: Radio Oost-West.
4: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11 uur begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een kleine 10 jaar verder. Ze moeten er in Brussel vooral voor zorgen dat hun efficiëntieoefening niet voor medische gevaren zorgt. Zo reageerde burgemeester Rutger de Reu van Deinze. Net zoals de voorbije jaren zet de Grabbelpas zich tijdens de zomervakantie in voor de speelpleinwerkingen. Daardoor vinden er geen Grabbelpasactiviteiten plaats tijdens de zomervakantie, maar organiseert de jeugddienst meerdere leuke activiteiten op ieder speelplein. De kinderen mogen zich onder meer verwachten aan een buikglijbaan, een reuzentwister, een speelbus, een mobiele pannakooi en een gezamenlijke uitstap naar Technopolis op vrijdag 17 juli. Een kaakbreuk en een hersenbloeding. Dat hield de ex-partner van een 29-jarige man uit Waregem eraan over nadat ze vorige zomer tijdens een ruzie enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit regio nieuws.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
4: Is dit Radio Oost-West?

nieuws, die komt vlugger dan verwacht. Ik was nog mijn drie hoofdpunten van deze teletijdmachine aan het lezen. Dit zijn ze in de geschiedenis van de kranten en de journaals van 29 juni. Het huwelijk van Marilyn Monroe, de allereerste smartphone zonder druktoetsen en het allerlaatste belspel op tv. Vandaag 70 jaar geleden. In 1956 treedt Marilyn Monroe in het huwelijk met auteur en schrijver Arthur Miller, die we onder meer kennen van het theaterstuk Dood van een handelsreiziger. Na 4,5 jaar, in 1961, was de liefde tussen de twee al voorbij. Het was haar derde en laatste huwelijk. Marilyn Monroe hoopte door het huwelijk op serieuze acteerrollen, maar door haar alcoholverslaving en het slikken van medicijnen lukte dat niet echt. In Amerika komt de eerste iPhone op de markt in 2007. Bij ons duurde dit nog tot in het najaar. Het was de allereerste smartphone zonder druktoetsen, met een touchscreen dus. Er waren twee versies, een iPhone van $500 en een iPhone van $600. De aankoop was een verplichte koppelverkoop met een telefoonabonnement van minstens $60. Al na 2 maanden haalde Apple de goedkoopste versie uit de handel. De duurste versie daalde tot bijna de helft van de prijs en werd dus nog goedkoper dan de uit de handel genomen goedkopere versie. Die eerste kopers kregen ter compensatie van Apple toch een cadeaubon van $100. In 2008 is het allerlaatste belspel op VT4 en 5TV te zien. Een belspel was een spel op tv of radio waarbij de deelnemers konden telefoneren of berichtjes sturen met hun antwoord op een vraag waarmee ze dan een prijs konden winnen. Vandaag, 15 jaar geleden in 2008, is het allerlaatste belspel te zien nadat bleek hoe corrupt de belspellen wel waren. Bellers werden bewust minutenlang in een dure wachtrij gehouden om de teller te laten lopen. Pas na een aantal duizenden euro's aan binnenkomende telefoontjes werd 1 willekeurige beller door de computer doorgeschakeld naar de studio. In 2025 winnen de Belgian Cats voor de 2e keer het Europees kampioenschap basketbal. In de finale tegen Spanje maakten ze in de slotminuten een achterstand van 12 punten goed. Lange tijd zag het er nogthans erg somber uit voor de Cats. Spanje leidde aan de rust en sloeg in het 4e kwart zelfs een kloof van 10 punten. Dankzij 3-punters van Kiara Linskens en topschutter Julie Allemand en een beslissende steal van Antonia de Lare trok België met 65-67 aan het langste eind. In 1613 brandt het Globe Theatre in Londen volledig uit. Waarschijnlijk was een kanonschot tijdens de opvoering van Hendrik de VIII de oorzaak. Het beroemde theater was immers van hout gemaakt met een rieten dak. In het Globe Theatre gingen de meeste voorstellingen van Shakespeare in première. In 1997 kwam dan een kopie van het oorspronkelijke theater en zo kennen we het nu nog altijd. Er zijn 1500 zitjes, wat wel de helft minder is dan 400 jaar eerder. Dat komt door de veiligheidsvoorschriften. Tot slot zorgen 2 tornado's voor ernstige schade in de streek van Moeskroen en Eeklo in 1936, vandaag 90 jaar geleden. Morgen is het precies 5 jaar geleden, in 2021, dat de Amerikaanse komiek en acteur Bill Cosby vrij is. Hij zat een gevangenisstraf uit voor seksueel misbruik bij meerdere vrouwen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Ik luister regionaal.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
0: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: De spilindex is deze maand overschreden, zoals verwacht. Daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Normaal stijgen die met 2%, maar voor de eerste keer krijg je dat niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro wordt helemaal niet geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven de 2000 euro. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%, in mei was dat nog 4%. Het leven wordt dus nog wel altijd wat duurder, maar iets minder snel. De doodrijder van het carnaval in Strepie gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Hij reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. De man kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot. Maar daar is hij niet mee akkoord. De man had nogthans te veel gedronken, reed veel te snel en filmde zichzelf. Langs een 70-tal stranden in Sydney, Australië, zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeurden daar dit jaar al opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde het niet en een vrouw van 34 verloor een arm.
1: Radio Oost-West, weerbericht.
2: Vanmiddag en vanavond zonnig, soms wat stapelwolken, 6 à 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui en 26 graden dan.
3: Radio Oost-West.
4: Wij doen het voor jou.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen
3: is dit Radio Oost-West.

0: may be sitting right next to you. He may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: Radio Oost-West.
2: 24 uur per dag zijn we bij jou.
3: Radio Oost-West.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: De gezelligste in de regio.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11 uur begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een kleine 10 jaar verder. Ze moeten er in Brussel vooral voor zorgen dat hun efficiëntieoefening niet voor medische gevaren zorgt. Zo reageerde burgemeester Rutger de Reu van Deinze. Net zoals de voorbije jaren zet de Grabbelpas zich tijdens de zomervakantie in voor de speelpleinwerkingen. Daardoor vinden er geen Grabbelpasactiviteiten plaats tijdens de zomervakantie, maar organiseert de jeugddienst meerdere leuke activiteiten op ieder speelplein. De kinderen mogen zich onder meer verwachten aan een buikglijbaan, een reuzentwister, een speelbus, een mobiele pannakooi en een gezamenlijke uitstap naar Technopolis op vrijdag 17 juli. Een kaakbreuk en een hersenbloeding. Dat hield de ex-partner van een 29-jarige man uit Waregem eraan over nadat ze vorige zomer tijdens een ruzie enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, weerbericht. De weersverwachting deze namiddag droog en zonnig met hoge stapelwolken, 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en is er kans op een lokale bui, ook dan 26 graden.
4: Radio Oost-West. Veel mooie muziek.

0: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: Oeps, die komt vlugger dan verwacht. Ik was nog mijn drie hoofdpunten van deze teletijdmachine aan het lezen. Dit zijn ze in de geschiedenis van de kranten en de journaals van 29 juni. Het huwelijk van Marilyn Monroe, de allereerste smartphone zonder druktoetsen en het allerlaatste belspel op tv. Vandaag 70 jaar geleden. In 1956 treedt Marilyn Monroe in het huwelijk met auteur en schrijver Arthur Miller, die we onder meer kennen van het theaterstuk Dood van een handelsreiziger. Na 4,5 jaar, in 1961, was de liefde tussen de twee al voorbij. Het was haar derde en laatste huwelijk. Marilyn Monroe hoopte door het huwelijk op serieuze acteerrollen, maar door haar alcoholverslaving en het slikken van medicijnen lukte dat niet echt. In Amerika komt de eerste iPhone op de markt in 2007. Bij ons duurde dit nog tot in het najaar. Het was de allereerste smartphone zonder druktoetsen, met een touchscreen dus. Er waren twee versies, een iPhone van $500 en een iPhone van $600. De aankoop was een verplichte koppelverkoop met een telefoonabonnement van minstens $60. Al na 2 maanden haalde Apple de goedkoopste versie uit de handel. De duurste versie daalde tot bijna de helft van de prijs en werd dus nog goedkoper dan de uit de handel genomen goedkopere versie. Die eerste kopers kregen ter compensatie van Apple toch een cadeaubon van $100. In 2008 is het allerlaatste belspel op VT4 en 5TV te zien. Een belspel was een spel op tv of radio waarbij de deelnemers konden telefoneren of berichtjes sturen met hun antwoord op een vraag waarmee ze dan een prijs konden winnen. Vandaag, 15 jaar geleden in 2008, is het allerlaatste belspel te zien nadat bleek hoe corrupt de belspellen wel waren. Bellers werden bewust minutenlang in een dure wachtrij gehouden om de teller te laten lopen. Pas na een aantal duizenden euro's aan binnenkomende telefoontjes werd 1 willekeurige beller door de computer doorgeschakeld naar de studio. In 2025 winnen de Belgian Cats voor de 2e keer het Europees kampioenschap basketbal. In de finale tegen Spanje maakten ze in de slotminuten een achterstand van 12 punten goed. Lange tijd zag het er nogthans erg somber uit voor de Cats. Spanje leidde aan de rust en sloeg in het 4e kwart zelfs een kloof van 10 punten. Dankzij 3-punters van Kiara Linskens en topschutter Julie Allemand en een beslissende steal van Antonia de Lare trok België met 65-67 aan het langste eind. In 1613 brandt het Globe Theatre in Londen volledig uit. Waarschijnlijk was een kanonschot tijdens de opvoering van Hendrik de VIII de oorzaak. Het beroemde theater was immers van hout gemaakt met een rieten dak. In het Globe Theatre gingen de meeste voorstellingen van Shakespeare in première. In 1997 kwam dan een kopie van het oorspronkelijke theater en zo kennen we het nu nog altijd. Er zijn 1500 zitjes, wat wel de helft minder is dan 400 jaar eerder. Dat komt door de veiligheidsvoorschriften. Tot slot zorgen 2 tornado's voor ernstige schade in de streek van Moeskroen en Eeklo in 1936, vandaag 90 jaar geleden. Morgen is het precies 5 jaar geleden, in 2021, dat de Amerikaanse komiek en acteur Bill Cosby vrij is. Hij zat een gevangenisstraf uit voor seksueel misbruik bij meerdere vrouwen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Wij doen het voor jou. Radio.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In het Noord-Duitse Stade zijn 5 mensen omgekomen bij een schietpartij. Volgens de eerste berichten op RTL vonden de feiten plaats in een jeugdinstelling. De politie heeft de hele omgeving afgesloten voor onderzoek. Er is intussen 1 verdachte opgepakt, maar over het motief of de exacte omstandigheden is niets bekend. Zowat de helft van de Vlaamse leerkrachten is gewonnen voor een kortere zomervakantie, net zoals in het Franstalig onderwijs, blijkt uit een grote bevraging van de Artevelde Hogeschool. De overgrote meerderheid van de voorstanders wil die geschrapte vakantiedagen doorschuiven naar de herfst- of krokusvakantie. Net iets minder dan de helft houdt liever vast aan de huidige regeling. De psychiatrische afdeling van ZAS Vincentius Antwerpen heeft een therapeutische tuin van 2000 vierkante meter geopend. Patiënten kunnen terecht voor rust, natuurbeleving en therapeutische activiteiten. ZAS en het agentschap Natuur en Bos investeerden samen zo'n 87.000 euro in dit toch wel zeer vreemde project. De Rode Duivels hebben van alle landen op het WK voetbal het vaakst naar de goal geschoten tijdens de groepsfases. De Wereldvoetbalbond FIFA telde 73 doelpogingen. Enkel Turkije kwam met 70 doelpogingen in de buurt van de Duivels. 6 van onze pogingen zorgden voor een doelpunt. Dat is 8%, maar 3 landen deden het slechter. Radio Oost-West, weerbericht. In Sydney, Australië, zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeuren daar dit jaar al opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet. Een vrouw van 34 verloor onlangs nog een arm. De weersverwachting deze namiddag droog en zonnig met hoge stapelwolken, 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en is er kans op een lokale bui, ook dan 26 graden.
1: Goedenavond, Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
4: We linken de hits aan elkaar.

0: 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visittielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Ik luister regionaal.
2: Op elk moment.

0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: We linken de hits aan elkaar.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.

0: vrijdagavond. Het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11 uur begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een kleine 10 jaar verder. Ze moeten er in Brussel vooral voor zorgen dat hun efficiëntieoefening niet voor medische gevaren zorgt. Zo reageerde burgemeester Rutger de Reu van Deinze. Net zoals de voorbije jaren zet de Grabbelpas zich tijdens de zomervakantie in voor de speelpleinwerkingen. Daardoor vinden er geen Grabbelpasactiviteiten plaats tijdens de zomervakantie, maar organiseert de jeugddienst meerdere leuke activiteiten op ieder speelplein. De kinderen mogen zich onder meer verwachten aan een buikglijbaan, een reuzentwister, een speelbus, een mobiele pannakooi en een gezamenlijke uitstap naar Technopolis op vrijdag 17 juli. Een kaakbreuk en een hersenbloeding. Dat hield de ex-partner van een 29-jarige man uit Waregem eraan over nadat ze vorige zomer tijdens een ruzie enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Droog en zonnig, 27 graden. Vanavond en vannacht helder, licht bewolkt, 17 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk regen, 26 graden. En woensdag en donderdag koelt het af, 22 graden met hier en daar een bui. Maar de dagen daarna opnieuw meer zon en alweer warmer.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: 3, 4 en 5 juli. De Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op visit. Tielt.be. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
5: Radio Oostwest.
3: Gewoon gezellig.

0: Voor haar, voor de kids, voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.

私

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte, meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer zegt zich voor te bereiden op toekomstige hittegolven. De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt, maar er zijn er nog. Door het extreme weer was het extra druk bij het noodnummer 112. Afgelopen weekend kregen de hulpdiensten meer dan 30.000 oproepen binnen. Zaterdag 12.000, zondag 19.000, terwijl het er gemiddeld 6.000 per dag zijn. Dat had niet alleen met de extreme hitte te maken, maar ook met het zware onweer. De NNPS past haar treinaanbod aan voor de zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen, omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen. Je vindt alles terug op de website of in de app van de NNBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een zesde slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. Vier vrouwen en één man kwamen om. Een zesde persoon, die overleed later aan zijn verwondingen, dat zeggen Duitse media. De politie pakte twee verdachten op. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder, Margriet. Ze stond vanmiddag op het podium van het stadsfeest De Badjes in Roeselare. De Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt vader. Hij verwacht samen met zijn vriendin Roxanne een eerste kindje. Dat kondigde ze aan op Instagram met enkel foto's met echo's van de baby en de boodschap BB van der Poel. Januari 27. Radio Oost-West, meer bericht. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelers.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. Drie dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
6: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
7: Contact met Radio Oost-West
8: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
7: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: nieuws, die komt vlugger dan verwacht. Ik was nog mijn drie hoofdpunten van deze teletijdmachine aan het lezen. Dit zijn ze in de geschiedenis van de kranten en de journaals van 29 juni. Het huwelijk van Marilyn Monroe, de allereerste smartphone zonder druktoetsen en het allerlaatste belspel op tv. Vandaag 70 jaar geleden. In 1956 treedt Marilyn Monroe in het huwelijk met auteur en schrijver Arthur Miller, die we onder meer kennen van het theaterstuk Dood van een handelsreiziger. Na 4,5 jaar, in 1961, was de liefde tussen de twee al voorbij. Het was haar derde en laatste huwelijk. Marilyn Monroe hoopte door het huwelijk op serieuze acteerrollen, maar door haar alcoholverslaving en het slikken van medicijnen lukte dat niet echt. In Amerika komt de eerste iPhone op de markt in 2007. Bij ons duurde dit nog tot in het najaar. Het was de allereerste smartphone zonder druktoetsen, met een touchscreen dus. Er waren twee versies, een iPhone van $500 en een iPhone van $600. De aankoop was een verplichte koppelverkoop met een telefoonabonnement van minstens $60. Al na twee maanden haalde Apple de goedkoopste versie uit de handel. De duurste versie daalde tot bijna de helft van de prijs en werd dus nog goedkoper dan de uit de handel genomen goedkopere versie. Die eerste kopers kregen ter compensatie van Apple toch een cadeaubon van $100. In 2008 is het allerlaatste belspel op VT4 en 5TV te zien. Een belspel was een spel op tv of radio waarbij de deelnemers konden telefoneren of berichtjes sturen met hun antwoord op een vraag waarmee ze dan een prijs konden winnen. Vandaag, 15 jaar geleden in 2008, is het allerlaatste belspel te zien nadat bleek hoe corrupt de belspellen wel waren. Bellers werden bewust minutenlang in een dure wachtrij gehouden om de teller te laten lopen. Pas na een aantal duizenden euro's aan binnenkomende telefoontjes werd één willekeurige beller door de computer doorgeschakeld naar de studio. In 2025 winnen de Belgian Cats voor de tweede keer het Europees kampioenschap basketbal. In de finale tegen Spanje maakten ze in de slotminuten een achterstand van 12 punten goed. Lange tijd zag het er nogthans erg somber uit voor de Cats. Spanje leidde aan de rust en sloeg in het vierde kwart zelfs een kloof van 10 punten. Dankzij driepunters van Kiara Linskens en topschutter Julie Allemand en een beslissende steal van Antonia de Lare trok België met 65-67 aan het langste eind. In 1613 brandt het Globe Theatre in Londen volledig uit. Waarschijnlijk was een kanonschot tijdens de opvoering van Hendrik de VIII de oorzaak. Het beroemde theater was immers van hout gemaakt met een rieten dak. In het Globe Theatre gingen de meeste voorstellingen van Shakespeare in première. In 1997 kwam dan een kopie van het oorspronkelijke theater en zo kennen we het nu nog altijd. Er zijn 1500 zitjes, wat wel de helft minder is dan 400 jaar eerder. Dat komt door de veiligheidsvoorschriften. Tot slot zorgen twee tornado's voor ernstige schade in de streek van Moeskroen en Eeklo in 1936, vandaag 90 jaar geleden. Morgen is het precies 5 jaar geleden, in 2021, dat de Amerikaanse komiek en acteur Bill Cosby vrij is. Hij zat een gevangenisstraf uit voor seksueel misbruik bij meerdere vrouwen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugelus.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
6: Radio Oost-West.
5: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
7: De avond van Oost-West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11 uur begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een kleine 10 jaar verder. Ze moeten er in Brussel vooral voor zorgen dat hun efficiëntieoefening niet voor medische gevaren zorgt. Zo reageerde burgemeester Rutger de Reu van Deinze. Net zoals de voorbije jaren zet de Grabbelpas zich tijdens de zomervakantie in voor de speelpleinwerkingen. Daardoor vinden er geen Grabbelpasactiviteiten plaats tijdens de zomervakantie, maar organiseert de jeugddienst meerdere leuke activiteiten op ieder speelplein. De kinderen mogen zich onder meer verwachten aan een buikglijbaan, een reuzentwister, een speelbus, een mobiele pannakooi en een gezamenlijke uitstap naar Technopolis op vrijdag 17 juli. Een kaakbreuk en een hersenbloeding. Dat hield de ex-partner van een 29-jarige man uit Waregem eraan over nadat ze vorige zomer tijdens een ruzie enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt, 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel, 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en het wordt ook weer wat warmer.
5: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. 3 dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis 3-daags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
2: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
3: Verlaat me nooit.
2: Johan Veugelers.
4: Ik was nooit een Casanova.
2: Herbert.
5: Jij blijft mij altijd verbazen.
2: Lisa Delbo.
6: Alles van mij in liefde. Heb de liefde lief.
2: En de Romeo's.
7: Viva de Romeo's.
2: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
8: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
9: Radio Oost-West.
8: En zorg dat je gehoord wordt.
10: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
3: Verlaat me nooit.
2: Johan Veugelus.
4: Ik was nooit een Casanova.
2: Herbert.
5: Jij blijft mij altijd verbazen.
2: Lisa Delbo.
6: Alles van mij in liefde, heb de liefde lief.
2: En de Romeo's.
7: Viva de Romeo's.
2: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
8: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
8: 0468 1777 20.
9: Radio Oost-West.
0: Ik luister regionaal.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De hittegolf is officieel voorbij, zegt het KMI, want de temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden en dat moet kunnen om te spreken van een hittegolf. Volgende week voorspelt het KMI trouwens opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Demir een 3,5 op 10. Dat is niet veel, gebuist. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. Een aantal leerkrachten uit Sint-Niklaas zeggen inderdaad dat ze dik gebuist is. Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven we het onderwijs van ons kind nog wel een 7,1 op 10, maar de evolutie is niet goed. De RMBS past haar treinaanbod aan voor de zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen, omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen. Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een 6e slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. 4 vrouwen en 1 man kwamen om. Een 6e persoon overleed later aan de verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte 2 verdachten op. De Amerikaanse president Donald Trump moet dan toch een schadevergoeding van 5 miljoen euro betalen aan de schrijfster E. Jean Carroll, dat schrijft CNN. De schrijfster beschuldigde hem van seksueel misbruik in de jaren 90. De rechter gaf haar gelijk en oordeelde dat Trump haar een schadevergoeding moest betalen, maar Trump ging in beroep. Dat beroep is geweigerd en daarmee is het vonnis definitief. Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt, 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk wat gedruppel, 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af, tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en het wordt dan ook weer wat warmer.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
1: Verlaat me nooit.
0: Johan Veugler.
2: Ik was nooit een Casanova.
0: Herbert.
3: Jij blijft mij altijd verbazen.
0: Lisa Delbo. En de Romeo's.
4: Viva de Romeo's.
0: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
5: 3, 4 en 5 juli, de Tieltse Europafeesten. Drie dagen lang bruist Tielt van muziek, magie en ambiance. Een onvergetelijk gratis driedaags feestweekend met wonderlijke straatanimatie, sfeervolle koopjesdagen met braderie en aanstekelijke gratis optredens op het marktpodium. Een topaffiche met onder andere Triggerfinger, Niels de Stadsbader, Naft, Bram en Lennart en The Amazing Flowers. Ook met Customs, The Gate, Sophie Engelen en lokaal talent. Alle info en details op Visit Tielt. Een weekend dat je niet wilt missen. 3, 4 en 5 juli in Tielt.
6: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
7: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Op zondag 19 juli 26 strijkt het Vlaams Muziekfeest neer op de Markt in Pittem. Geniet vanaf 14 uur van gratis optredens van Salem Segers.
2: Verlaat me nooit.
1: Johan Veugelen.
3: Ik was nooit een Casanova.
1: Herbert.
4: Jij blijft mij altijd verbazen.
1: Lisa Delbo. En de Romeo's.
5: Viva de Romeo's.
1: Vlaamse meezingers gegarandeerd. Maak er een onvergetelijke zomerse namiddag van tijdens de Pittemse Sint-Godlieve-kermis. Meer info op www.zottemaandag.be.
6: Neem contact met Radio Oost-West op.
7: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
6: Mail ons op info@radiooostwest.be.
8: Radio Oost-West.
7: Gewoon gezellig.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11 uur begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een kleine 10 jaar verder. Ze moeten er in Brussel vooral voor zorgen dat hun efficiëntieoefening niet voor medische gevaren zorgt. Zo reageerde burgemeester Rutger de Reu van Deinze. Net zoals de voorbije jaren zet de Grabbelpas zich tijdens de zomervakantie in voor de speelpleinwerkingen. Daardoor vinden er geen Grabbelpasactiviteiten plaats tijdens de zomervakantie, maar organiseert de jeugddienst meerdere leuke activiteiten op ieder speelplein. De kinderen mogen zich onder meer verwachten aan een buikglijbaan, een reuzentwister, een speelbus, een mobiele panakooi en een gezamenlijke uitstap naar Technopolis op vrijdag 17 juli. Een kaakbreuk en een hersenbloeding. Dat hield de ex-partner van een 29-jarige man uit Waregem eraan over nadat ze vorige zomer tijdens een ruzie enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, weerbericht. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt, 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk wat gedruppel, 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en het wordt dan ook weer wat warmer.
5: De avond van Oost-West.

0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West. Ik laat

0: Oeps, die komt vlugger dan verwacht. Ik was nog mijn drie hoofdpunten van deze teletijdmachine aan het lezen. Dit zijn ze in de geschiedenis van de kranten en de journaals van 29 juni. Het huwelijk van Marilyn Monroe, de allereerste smartphone zonder druktoetsen en het allerlaatste belspel op tv. Vandaag, 70 jaar geleden, in 1956 treedt Marilyn Monroe in het huwelijk met auteur en schrijver Arthur Miller, die we onder meer kennen van het theaterstuk Dood van een handelsreiziger. Na 4,5 jaar, in 1961, was de liefde tussen de twee al voorbij. Het was haar derde en laatste huwelijk. Marilyn Monroe hoopte door het huwelijk op serieuze acteerrollen, maar door haar alcoholverslaving en het slikken van medicijnen lukte dat niet echt. In Amerika komt de eerste iPhone op de markt in 2007. Bij ons duurde dit nog tot in het najaar. Het was de allereerste smartphone zonder druktoetsen, met een touchscreen dus. Er waren twee versies, een iPhone van $500 en een iPhone van $600. De aankoop was een verplichte koppelverkoop met een telefoonabonnement van minstens $60. Al na 2 maanden haalde Apple de goedkoopste versie uit de handel. De duurste versie daalde tot bijna de helft van de prijs en werd dus nog goedkoper dan de uit de handel genomen goedkopere versie. Die eerste kopers kregen ter compensatie van Apple toch een cadeaubon van $100. In 2008 is het allerlaatste belspel op VT4 en 5TV te zien. Een belspel was een spel op tv of radio waarbij de deelnemers konden telefoneren of berichtjes sturen met hun antwoord op een vraag waarmee ze dan een prijs konden winnen. Vandaag, 15 jaar geleden in 2008, is het allerlaatste belspel te zien nadat bleek hoe corrupt de belspellen wel waren. Bellers werden bewust minutenlang in een dure wachtrij gehouden om de teller te laten lopen. Pas na een aantal duizenden euro's aan binnenkomende telefoontjes werd 1 willekeurige beller door de computer doorgeschakeld naar de studio. In 2025 winnen de Belgian Cats voor de tweede keer het Europees kampioenschap basketbal. In de finale tegen Spanje maakten ze in de slotminuten een achterstand van 12 punten goed. Lange tijd zag het er nogthans erg somber uit voor de Cats. Spanje leidde aan de rust en sloeg in het vierde kwart zelfs een kloof van 10 punten. Dankzij driepunters van Kiara Linskens en topschutter Julie Allemand en een beslissende steal van Antonia De Lare trok België met 65-67 aan het langste eind. In 1613 brandt het Globe Theatre in Londen volledig uit. Waarschijnlijk was een kanonschot tijdens de opvoering van Hendrik VIII de oorzaak. Het beroemde theater was immers van hout gemaakt met een rieten dak. In het Globe Theatre gingen de meeste voorstellingen van Shakespeare in première. In 1997 kwam dan een kopie van het oorspronkelijke theater en zo kennen we het nu nog altijd. Er zijn 1500 zitjes, wat wel de helft minder is dan 400 jaar eerder. Dat komt door de veiligheidsvoorschriften. Tot slot zorgen 2 tornado's voor ernstige schade in de streek van Moeskroen en Eeklo in 1936, vandaag 90 jaar geleden. Morgen is het precies 5 jaar geleden, in 2021, dat de Amerikaanse komiek en acteur Bill Cosby vrij is. Hij zat een gevangenisstraf uit voor seksueel misbruik bij meerdere vrouwen. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stade is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emien Horg. Manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De RMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen. Radio Oost-West, weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11 uur begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een kleine 10 jaar verder. Ze moeten er in Brussel vooral voor zorgen dat hun efficiëntieoefening niet voor medische gevaren zorgt. Zo reageerde burgemeester Rutger de Reu van Deinze. Net zoals de voorbije jaren zet de Grabbelpas zich tijdens de zomervakantie in voor de speelpleinwerkingen. Daardoor vinden er geen Grabbelpasactiviteiten plaats tijdens de zomervakantie, maar organiseert de jeugddienst meerdere leuke activiteiten op ieder speelplein. De kinderen mogen zich onder meer verwachten aan een buikglijbaan, een reuzentwister, een speelbus, een mobiele pannakooi en een gezamenlijke uitstap naar Technopolis op vrijdag 17 juli. Een kaakbreuk en een hersenbloeding, dat hield de ex-partner van een 29-jarige man uit Waregem eraan over nadat ze vorige zomer tijdens een ruzie enkele klappen moest incasseren. De rechter in Kortrijk gaf hem een zware, maar grotendeels voorwaardelijke straf. Er was al jaren fysiek en verbaal geweld, aldus de openbare aanklager. Aan het slachtoffer moet de man ook een schadevergoeding van €1.166 betalen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop. Maar ben ik nou te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne?

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stade is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emien Horg. Manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De RMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen. Radio Oost-West, weerbericht. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.
2: De nacht van Oost-West. Radio Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Tielt zijn zaterdag meer dan 1000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 50 straten zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing, die vlak na 11:00 begon, zo'n 1000 huishoudens. Uiteindelijk werd het probleem door Fluvius opgelost rond 11:15. Het ziekenhuis AZ Sint Vincentius Deinze staat op de lijst van 14 ziekenhuizen die volgens het nieuwe plan van minister Frank van den Broeke fors moeten afbouwen. De materniteit werd in Deinze al gesloten, maar de afbouw gaat een kleine 10 jaar verder. Ze moeten er in Brussel vooral voor zorgen dat hun efficiëntieoefening niet voor medische gevaren zorgt. Zo reageerde burgemeester Rutger de Reu van Deinze. Net zoals de voorbije jaren zet de Grabbelpas zich tijdens de zomervakantie in voor de speelpleinwerkingen. Daardoor vinden er geen Grabbelpasactiviteiten plaats tijdens de zomervakantie, maar organiseert de jeugddienst meerdere leuke activiteiten op ieder speelplein. De kinderen mogen zich onder meer verwachten aan een buikglijbaan, een reuzentwister, een speelbus, een mobiele pannakooi en een gezamenlijke uitstap naar Technopolis op